0: 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
1: Moeite met zelfstandig

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Let me attack.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes,

0: AS20.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid om voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: your song. Yeah.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Son en Breugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock-and-roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock-and-roll-markt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doorne muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke Van Abbe-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: weet niet wat moeilijk
1: is. Ik weet niet hoe dat heet. Misschien die van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
2: Kosakov
1: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
11: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

glaasje water als het tijd is, kan geen kwaad. Jezelf goed vochtig houden tijdens warm weer. Het beste dat je daarvoor kan nemen is natuurlijk water, maar het kan zijn dat je af en toe een smaakje erbij wil. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman en ik blijf voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar, oude uit de vorige eeuw, nieuwe door de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Een plaat uit 1983 van Freeze. Dit is Pop Goes My Love.

Pop Goes My Love with a Freeze. Het is muziek die behoorlijk populair is, waar mensen goudgeld aan kunnen verdienen. Zoals Julian Feijma, een opkomende producer, mixer, discjockey. En dit is zijn Get Stupid. En het is razend populair.

geloven het of niet, maar dit is dus de dansmuziek van 2025. Van Ibiza tot de UK, overal kun je het horen. En iedereen had het lined enthousiast als King Julian optreedt. Ja, ja. Muziek van Lulu naar 1969 toe met Boom Bang Bang.

Lulu in vol stereo in 1961. Boom, bang, bang. Muziek van Teddy Swims, die razend populair is in zo'n beetje de hele wereld. Hier is Lose Control. Overigens in de string version.

De toneelschrijver eindelijk trekt te schrijven zijn voor Zazie. In 2016 met Come With Me en Les Hollandaises. Zindy.

0: uit 2000. Onderwijs Sandra Cretu, oftewel Sandra Lauer eigenlijk. Is haar eigen meisjesnaam. En Nights in White Satin. Goed van de cd Hoe Fading Shades.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking.
0: Het zijn de Benga Boys en we're going to Ibiza. En misschien komen ze daar Sandra wel tegen, want die woont daar.

Tanga, boys. En girls, denk ik. And we're going to Ibiza. Misschien wel om, inderdaad, wat ik al zei, te gaan kijken of Sandra, kreeg u daar nog iets? Maar in ieder geval, iemand die er wel is, is natuurlijk Maribel. Heeft daar een prachtig mooi bed and breakfast. En daar kun je natuurlijk lekker verblijven bij Maribel. Esperanza. In 1993.

Esperanza van Maribel. En uit 1993 kwam deze plaat. En hij stond toen ook nog een schietje in de top 40. Muziek van Maribel, dan samen met haar groep Spring in 1981, was een waanzinnig mooie plaat. En hij heeft geen hitnotering of zelfs geen tipnotering gekregen. Maar het was wel een waanzinnig mooie plaat. En we gaan er gelijk naar luisteren en daar nog van genieten. See the whole world dancing.

Met een Nickelodeon erbij zou het voor Sailor nog een hit kunnen zijn. Prachtige plaat. Maribel en Spring. Het is tijd geworden voor wat sprookjes uit lang vervlogen tijden. Een soort van fabel is dit. Niet te verwarren met het Fable & Fantasy Festival in Emmen. Een fabel gaat over meestal over dieren. Dit gaat over een draak. En die draak die woont op Lower Hill. Maar die bedreigt continu de mensen in het dorp. En op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. En ze gaan erop af. En ze zeggen, we gaan je te grazen nemen. En dan zegt hij, ja, luister jongens. We kunnen het niet op een akkoordje gooien. Laten we dit doen en spreken we het af met elkaar. En het loopt goed af eigenlijk. En zo leven ze nog lang. En gelukkig, hier is Patty Gurdy.

Prachtig mooi verhaal van Patty Gurney, de draak van Lower Hill. En ze leefde lang en gelukkig met z'n allen. Ja, en de zanger die je hoorde was de Teufel van Tans Voet. Ja, verzin het maar. Het staat al op de cd Tavern. En we blijven overigens in de taverne. En dat doen we met D'Artagnan, samen met Candice Knight. En aan de bar hangt ook nog Rizzy Blackmore ergens met een flinke tas met bier. We gaan luisteren naar We're Gonna Be Drinking.

de heer van Duiter Jan zijn behoorlijk vechtlustig. En kinders die zwakten het allemaal een klein beetje af van... ja, we gaan wel lekker vechten, zeggen hun. Maar zij zegt van, dat zou je kunnen doen. Maar je kunt het natuurlijk niet doen. Dan blijf je in ieder geval een klein beetje heel. Muziek van Lara Fabian in 2025. Een waanzinnige mooie plaat. Weer een echte Lara Fabian plaat. Je suis de toi.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique-museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Bond Jan Berg.

En dat was hem, de opening met programma Bond van vandaag. Het is uit 1984, de Cadans. Heerlijke Nederlandse talige muziek uit die tijd. Fijn dat u er weer bij bent overigens. Nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Door met de hedendaagse muziek. Sienna Sorio. Dit is Material Lover.

0: Jenna Suero en Material Lover, een heerlijke meedijnende plaat. Kijk, ik vind dat wel lekker.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd, naar 1967, met Smokey Robinson en The Miracles. My Second Death Emotion.

0: Lekker zwemmen met Sam, hè? Swim with Sam, dat was Balladeer. Muziek uit 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2011, want toen kwam het uit. En ja, het eind 2011, begin 2012, een dikke hit voor Michael Taylor.
2: Nossa, nossa.
0: Ja, nossa. I sit the pego.

0: Ja, zeker. De muziek van Michael Taylor. Ook een leuke meezinger. I Say to Pego Nossa, ook wel als ondertitel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Jump 66. Every Dog Has His Day.

0: werkje van Jump 66, Every Dog Has Its Day.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. People, every

0: Ja, typische muziek van de jaren 90 deze. Dit was Arrested Development, People Every Day, de titel van de plaat. Een beetje rapachtige muzieken. En dat mag natuurlijk ook altijd hier in het programma Bonte. Want we proberen van alles uit de kast te trekken om het u naar het zin te maken.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur en we vullen hem een klein beetje op instrumentaal, zie ik. Want we gaan het niet meer redden met deze plaat. Uit 1978, Herman Brood en his Wild Romance, Saturday Night.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Lionel Ross en haar verlangen naar spierballen. Marcel is de titel van de plaat. Kwam uit het jaar 1982. Alweer lang geleden, maar u hoort ze toch weer voorbij komen hier in het programma Bond. Maar de hedendaagse muziek hebben we ook. Olivia Dean hier zo en Baby Steps.

0: leuke hedendaagse muziek van Olivia Dean. Baby steps. Baby stapjes zal ik dan ook een beetje aan moeten gaan wennen. Mijn kleinkinderen die zullen daar zo langzamerhand ook wel aan toe gaan.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Paul Enka. En hij kondigde hem zelf al aan. Nou, wat kan je nog makkelijker hebben?

0: Zeker de muziek uit lang vervlogen tijden. Deze uit 1963. Paul Enka horen we hier voorbij komen. En Crazy Love.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Kane uit 2002.

0: 2002 is van Dinant Woerstoff en zijn band Kane. Hold on to the world.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Deze Nick Ferris.

0: De leuke nieuwe plaat van Ferris, We Praise, de titel van de plaat. Een beetje gospelmuziek, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, het was ook gezellige muziek, dat klopt. We gaan naar 2013, Imagine Dragons, On Top of the World.

2013, de Imagine Dragons on top of the world. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was meer een uurtje lang Bonte Pure Radio toestel. Jan Berger is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er nog altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres dan daarvoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met The Outlaws en Breaker Breaker. Daarna hebben we nog twee nieuwe plaatjes. The Charlie Sis om te beginnen, Turn the Tide en daarna nog Yara Bakes en Brighter Days. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM en overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Queen, een blokje shownieuws, Noah Kay en Wham, Tina Turner en Robert Cray en Alex Warren. En we trappen af in 88 met Level 42 en Heaven in My Hands.

0: klassieker uit 1979, Crazy Little Thing Called Love van Queen. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: Tiana Taylor en rapduo Klipse zijn de absolute grote winnaars geworden van de jaarlijkse BET Awards in Los Angeles. Tijdens de prestigieuze prijzenregen voor zwarte Amerikaanse artiesten, acteurs en makers namen beide acts maar liefst 3 awards mee naar huis. Kendrick Lamar was goed voor 2 prijzen, waaronder die voor beste mannelijke hip-hopartiest. De liveshow vanuit het Peacock Theater werd gepresenteerd door komiek Drewski en stond in het teken van spectaculaire optredens en een grootschalig eerbetoon aan een ware muzieklegende. Noah Kahan heeft via een opmerkelijk en viraal bericht op X zijn fans opgeroepen om tijdens concerten simpelweg gebruik te maken van de toiletten. De Amerikaanse singer-songwriter reageerde daarmee op online circulerende beelden van zijn recente show in Philadelphia, waarop duidelijke bruine vegen bij de tribunestoelen te zien waren. Kahan uitte op sociale media zijn diepe medeleven met het barpersoneel en de schoonmakers die dergelijke onhygiënische situaties na afloop van de concert moeten opruimen.

oftewel Wham! Your Freedom uit 1984 hier op de waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Met zometeen het Nederlandse weeroverzicht. Voor die tijd hebben we uit de hitlijst Alex Warren met Fever Dream. En nu eerst het 89, 6345789. Hier zijn Tia Turner en Robert Gray.

0: Cream. We zijn zo terug met Donna Summer en I Don't Wanna Get Hurt.
1: Het weeroverzicht. Vandaag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Morgen volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon, waarbij de maxima uitkomen tussen 20 en 25 graden en er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten staat. Kijken we alvast verder vooruit, dan zien we dat de rust op de lange termijn waarschijnlijk weer wordt verstoord. Boven het zuidwesten van Europa bouwt zich momenteel namelijk opnieuw een flink hittereservoir op. De kans is groot dat deze verzengende warmte via een zuidelijke stroming in het weekend onze kant op wordt geblazen. Hierdoor gaat de temperatuur later deze week weer flink in de lift en stevenen we begin volgende week mogelijk recht af op een nieuwe periode met heet zomerweer en op grote schaal tropische waarden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een bedrijfspand in Best vond de politie een grote partij drugs en illegaal vuurwerk vanmiddag. In twee containers werd ruim 100 kilo aan hennepplantjes gevonden, illegale sigaretten en duizenden vapes. En dus ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Een man uit Best en een Eindhovenaar zijn aangehouden. Een van hen had ook een sok gevuld met harddrugs op zak. Een grote groep mensen protesteerde vanmorgen in Eindhoven tegen de plannen van het kabinet om flink te bezuinigen op uitkeringen. Bij de Van Doornen muziekkiosk klonken leuzen als: dit zijn geen bezuinigingen, dit is diefstal. Er werden ook ludieke spellen gespeeld waarbij hoofden van ministers en partijleiders omgegooid konden worden. De actie werd georganiseerd door een groep vakbonden. Bij een café en eethuis aan de Tongerosse straat was 2 maanden geleden een steekpartij en daarom wil de burgemeester die zaak 6 weken dicht hebben, schrijft het ED. Als het aan burgemeester Dijsselbloem ligt, raakt de eigenaar ook zijn drankvergunning kwijt. Buurtbewoners zeggen dat er al veel vaker problemen waren. Mensen zouden zich ook onveilig voelen doordat er veel overlast is. Eindhoven moet de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela helpen, vinden meerdere oppositiepartijen. Die zeggen dat Eindhoven dat ook deed bij net zulke rampen in Turkije en Syrië 3 jaar geleden. Ze willen dat Eindhoven meedoet aan de Giro 555-actie voor de slachtoffers en dat er per inwoner 1 euro wordt gedoneerd. Dat zou ongeveer een kwart miljoen euro zijn. En een bijzondere parkeerkwestie op de compleet vernieuwde Leenderweg. De middenberm is daar zo ingericht dat veel mensen denken dat je er mag parkeren. Maar volgens de gemeente is dat niet zo. Er zouden al veel boetes zijn gegeven. Een expert zegt tegen het ED dat de kans erg groot is dat de rechter ze verscheurt. Het ziet eruit als een parkeerplek en er is geen bord met een parkeerverbod. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Son en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
1: I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
2: So this break is break up. That's...
1: Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
2: Okay. This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me. And I'm just...
1: Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
3: Dit is het Regio Prikbord.
4: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
3: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zon en Breugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een na verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: En we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. Misschien draait nog een stuk of twee. Ach, maak er iets meer van, dat duurt het echt. Juist, een lekker uurtje terug naar de voltooid verleden tijd in de middle of the road show.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Je zou niet zeggen, wij schreven liedjes voor vele Nederlandse artiesten. Maar zelf komt er ook wel van. In de kantine, hockey, juist, Lodewijk.

0: Alweer zo'n muzikale noot die heel lang geleden dacht dat hij Elvis was in 1974. Wiggy Garden en Such a Night. Met daarvoor de fijne, achter de keukengordijnen. Jawel. Het was Aad Claris. Als pseudoniem kennen we hem beter als in zijn alter ego als Lodewijk van Avezaat. En je zou het niet geloven, maar met het duo Bassi en Adriaan maakte hij 228 composities, arrangementen en producties voor LP, CD's, video's. Wat resulteerde in 7 gouden platen.
1: Stammeling, huiskuiken, frikandel.
0: Bal geraakt. Baker Street. Dit is voor jou, Jerry Rafferty.

gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. 1973 voor de vorige eeuw. De knecht, waar haal je ze ook vandaag weer vandaan? I know, Digas. John Chomachet, John in de Shea zien zakken. En Chris Montes op de draaitafel aan het plakken. Lekker nog, hè? De gebroeders Knoffler en hun brave broeders. Genaamd de Dire Straits. Hier zijn ze voor jou met de Silver

achter de oren natuurlijk, hè. Of lekker zammelen aan het oorlilletje. Ho, ho, ho, ho. Mensen toch, mensen, mensen. Wat een genot om ook Sherry even terug te horen. Hoe vaak is zij niet verbouwd? En wat is er nog van over? 1991, Sherry.

0: dauert eine Zigarette.
1: Hij moest eventjes. Het nummer was onsmakelijk verbonden met het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Dus als dagafsluiter, zeg maar. Toch mooi, hè? Reinhard Maai uit 1974 met Gute Nacht en Vrienden. Nog even wakker blijven, graag. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Elke dag op de radio. Lekker horizontaal, is niet lelijk. And a Woman in Love was een hit in Engeland van de Sweet Greece. Helaas, die in Nederland waren. Oh, zo mooi. Luister en huiver nog eens eventjes.

0: Heerlijk, hè? Zo gillende keuken bij. Ik ruik wat. Er staat weer iemand te keuken in de kantine van de studiecomplex. In Studio 2 zitten we vandaag middels de roadshow, vrienden. Brenda.
1: Oh, alweer Brenda.
0: Nou, leuk. Lekker. Heerlijk dat, hè? Broodjes warmbaar. Lekker. Veel knoflook trouwens. Dat lees ik wel. Lieve Frans. Zo is het ook. Lieve Leuten, vrienden. Lieve Leuten. En van de Hoijten. Tot zover. Niet verder. Maakt het nog wel leuk.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Ja, eigenlijk wil ik niet de herrie gaan maken nu, maar oké. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. We gaan er weer 2 uurtjes tegenaan. Weer een hele hoop leuke muziekjes heb ik voor je klaarstaan, die we de komende 2 uur voor je gaan draaien. Maar ook hebben we andere dingetjes. We gaan kijken naar wat er gebeurd is het speciale jaar

Ook zijn er hits geweest. Laten we eens gaan kijken welke hits er in de commerciële lijst hoog geëindigd waren dit jaar. Op nummer 10 stond daar W, Please Don't Go and End of the Road van Boyz II Men. Stond op nummer 9. 8 was voor Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. En Mr. Big met To Be With You stond op nummer 7 dat jaar. 6, Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael. En op nummer 5, Just Another Day van John Sedaka. Inner Circle die stond dat jaar op nummer 4 met Sweat Alalalala Long. En The Guns N' Roses heren met Knocking on Heaven's Door op nummer 3. 2 was dat jaar voor It's My Life van Dr. Alban. En in ons basisjaar waar we de komende 2 uur met je over gaan hebben, stond op nummer 1. Snap and the Rhythm is a Dancer in 1992. En toen had ABBA ook nog een hele grote hit dat jaar. Je hoort hem al een beetje. Dit is uit dat jaar 1992. Voulez-vous, oftewel Anna, Björn, Agneta en Frida. ABBA.

Jade en de Ordinary Love uit ons basisjaar 1992. En tegenwoordig probeert ze het wel weer een beetje, Jade, maar het lukt niet meer in die getalen dat ze plaatjes verkocht krijgt als ze in de 90er, eind 80er.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zon en Breugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

lekkere stem toch, hè? Van meneer De Nijs. Ja, hij noemt zich Jack Jersey, want er was al een meneer De Nijs. Dus vandaar deze Gone Girl uit 1975 van Jack Jersey. Wat had hij toch een lekkere, donkere stem. We kijken met je naar 1992 in het Algerije. Daar wordt de tweede ronde van de parlementsverkiezingen afgelast. Nadat de eerste ronde een overwinning voor de fundamentalistische moslimbeweging liet zien. Als reactie hierop begonnen deze een terreurcampagne in Algerije. En trouwens, het is ook het jaar van het ISOC. Dat werd opgericht in 1992. Oftewel de Internet Society. En hier gaan we nu terug naar 1992 met René Vroeger. En die schreeuwt het een beetje uit op deze plaat. Dit is Kylie.

Love Live uit 2011. Dat kwam na dat hele mooie, hele rustige Kelly van René Froger uit het basisjaar 1992. Even kijken wat er gebeurde dan allemaal in dat jaar 1992. De Volksmacht, het weekblad van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen, verandert van naam in 1992. Het wordt Visie. Dan in Nederland treedt boek 3, 5 en 6 en een deel van boek 7 van de nieuwe burgerlijke wetboek in werking. Er is zo'n 45 jaar aan gewerkt aan dat nieuwe burgerlijke wetboek. De Egyptenaar Boutros Ghali die wordt secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 2092. En George A.W. Bush is de eerste president die de Australische... de eerste Amerikaanse president, zou ik moeten zeggen, die het Australische parlement toespreekt in 1992. En dan Servië en Kroatië, die sluiten een wapenstilstand. De Servische in Bosnië-Herzegovina die roepen dan ook hun eigen republiek uit. In 92. Paul Simon die is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van dat jaar vanwege de apartheid. En in Japan. Japan verontschuldigt zich voor de seksuele uitbuiting van Koreaanse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de eerste CIS-baby die wordt geboren. Ja, in 1992. Maar nog even terug naar Joegoslavië. Daar wordt een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië. Dat wordt afgesplitst van Joegoslavië. En de regering van El Salvador en het Nationale Bevrijdingsfonds Farbruno die tekenen een burger naar een burgeroorlog van zo'n 12 jaar. Een vredesakkoord. In die oorlog zijn zo'n 75.000 levens verwoest. En pas na de pas 20-jarige Friso Falco Veenstra, die wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden in 1992. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal seniorenkampioenschap en won daar gelijk. En dan in Straatsburg vliegt een Franse Airbus tegen een berghengel. 87 van de 96 inzittenden die komen om het leven. En het is ook het vredesverdrag van Maastricht. Officieel het vrede betreft de Europese Unie dan. Daar wordt de onafhankelijkheid getekend in het verdrag van Maastricht. Dat gebeurde er allemaal in ons basisjaar 1992. Straks hebben we daar nog even Paul de Leeuw van. En even kijken, Clouseau krijgen we straks ook nog een keertje te horen. ILO en W uit 1992. Maar eerst even deze uit 1982. Een bandje dat maar 2 of 3 hitjes gehad heeft in Nederland. Engeland waren ze iets succesvoller. Maar ik vond ze toch wel fantastisch. Dit is dus uit 82. I Want Candy. Voor degenen die het willen weten, dit is Bow Wow Wow.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, dat was ook gelijk de titel. Grandmother's Feathered Bed. En daarvoor trouwens hadden we Paul de Leeuw met Vlieg met Mimi naar de regenboog. Zijn passiflage op het Eurovisie Songfestival, hè?

Are you ready to fly? Oftewel Rosella uit ons basisjaar 1992. Het jaar dat ik nog... Are you ready to fly? Oftewel Rosella uit ons basisjaar 1992. Het jaar dat ik nog een zaterdag... Ik heb het wel eens meer verteld, volgens mij. Een zaterdagavondprogrammaatje had. En daar deden wij dan alleen nog maar dit soort leuke, lekkere, dansbare nummertjes draaien. Ja, ik had nog een collega erbij. Onze Jurgen. Maar dat is alweer een heel tijdje geleden. Dus... Tot straks. Naar het nieuws.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

En nog een keertje. Tudu, tudu. Ja, ik moet een beetje lachen, maar ik mag eigenlijk niet meezingen. Dus het is wel leuk om te doen. Dus, okay. Welkom in tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We zijn bezig met 1992, het jaar waar ook weer hits te bewonderen waren. In het eerste uurtje hebben we gekeken naar de hits van de commerciële omroepen. Laten we nu eens gaan kijken naar de hits die er waren in de publieke omroep. En dan laten we daar eens even kijken naar de top 10 van het jaar natuurlijk weer. Je ziet er toch anders uit. Op nummer 10 stond daar Mariah Carey en I'll Be There. De unplugged versie. Two Unlimited en de 12.

Pontar op nummer 2. En verrassend, maar toch heel anders hier in deze top 100 van 2000. Of nee, sorry. In 1992 stond Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.

Ola Tuts. Holy la la la. Ha. Jongen, jongen, jongen. 2000 niet, maar 1992. Daar hebben we het met je over. En dit is wel zo'n beetje uit dat jaar. Dit is Lady Gaga en de Pokerface.

Ik onmiddellijk dat ding uit. Stilte. Ik kan er helemaal niet tegen, tegen die herrie. Ik ga weg naar het enge bos. Ajus.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Son en Breugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Verhaal je radio.

weet niet wat het is. Als ik dit plaatje opzet, dan word ik gewoon vrolijk. Maakt niet uit of het maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is, maar vrijdag, I'm in love. De Cure uit ons basisjaar 1992 alweer. Jongen, yes. Een ietsje pietje verder terug in de tijd. Toen waren deze drie dames op tv. En Donna Linton die had daar de titelsong van. Dan heb ik het over de serie Charlie's Angels. Er zijn trouwens ook films van gemaakt hè, de laatste tijd. Maar oké, dit was nog het origineel.

Ja, wat moet ik erop zeggen? Eigenlijk... Wel, wel, wel, oftewel Duffy. Ik ga nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 1992. Een F-16 stort neer in de wijk Hassel bij S in Hengelo. Doordat de meeste brokstukken neerkomen op een klein grasveldje midden in de wijk, gebeuren er geen persoonlijke ongelukken. De piloot weet zich te redden met zijn schietstoel. En een aardbeving in Oost-Turkije kost meer dan 500 mensen het leven in 1992. Dirk Vermand, die vertrekt met de Space Shuttle Atlantis. En als eerste Belg is hij de eerste ruimtevaart-Belg, om het zo maar te zeggen. En dan Huis ten Bos, een Japans attractiepark met diverse nagebouwde Nederlandse gebouwen, is geopend en heet dus Huis ten Bos in Japan. Dan de Zaraïse rebellen die bezetten het Nationaal Radiostation en eisen daarmee de aftreden van de regering in 1992. Ik weet niet wat met 2000 zit vandaag, maar het zit een beetje in mijn hoofd. Roberta Bonnert wordt de eerste Canadese vrouw trouwens in de ruimte, als we het daarover hebben. Die is met diezelfde Space Shuttle omhoog gegaan. En Boris Yeltsin, de president van Rusland in 1992, kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. En het verdrag van Maastricht, dat tijdens de Nederlandse voorzitterschap in december 1991 werd gesloten, wordt ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie. De Britten, die toen nog lid waren, hebben voorbehoud gemaakt voor de mondaire eenwording. En de sociale paragraaf, die wijzen ze dan ook totaal af. En daar ben je dan nog eventjes, wat hebben we nog meer? Een Albertville in Frankrijk, daar begint de Olympische Winterspelen in 1992. En Jim Curry lost Stephanie Egberg af naar Egberg af naar 22 weken als nummer 1 op de wereldrangreis der tennisprofessionals. Maar de Amerikaan moest zijn positie al 6 weken daarna weer afstaan aan de Zweed. Nou, dat voor nu. Ik wou zeggen straks meer, maar we zitten al in de tweede uur, dus straks niks meer. Het volgende programma hebben we weer een nieuw jaar en weer wat nieuwe feitjes voor je over dat jaar in de bouwval zitten. Nu eerst eventjes Clouseau uit 1992.

Ja, ik zeg het ook maar eventjes. Rondell uit 2022. En ik kijk even naar de tijd. Het zit er weer bijna op, zie ik zo in één keer. Maar oké, nog eerst even Patrick Hernandez.

Love of My Life van Queen. En sommige mensen hebben het allemaal over de Bohemian Rhapsody en dat soort platen. Maar voor mij is dit een van de mooiste die Freddie Mercury ooit heeft geschreven. Hey, het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende keer.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van hoortkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. En ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
13: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
14: Een hoogtepunt uit de jaren

Code Zware Taal. Fuck je dat, zei ze. En nu Litani en Future Us. Celine Dion, de Bee Gees, daar weer achteraan met Immortality in Avalon Delight.

0: Mooi weer dit. Celine Dion en de Bee Gees samen. Met Immortality. Jouw favoriete radiostation waar je nu naar luistert. Katie Tunstall zometeen, maar eerst Rick Kreté en Kom Dans Met
1: Welkom
0: Mij.
1: Welkom bij de magische muziekselectie. Waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Disco King. Of kijken wat voor Disco King die nu weer heeft verzonnen. Hij heeft er meerdere nummers gemaakt, Abel Carrara. En het is meestal wel een beetje in het synthpop-achtige waar het naar klinkt. Dus we gaan het beleven. Milo, You Don't Know, de singleversie uit 2006 komt er nu aan. Daarachteraan de Pasadena's met de Cheery Tribute. Right on, welkom.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

Italo disco uit de hoogste regionen van Afternoon Delight. Laat weer wijzen Alberto Carrara en Disco King. En wat hij nou meer gemaakt heeft, ik ben een beetje aan het zoeken geweest. Ik kon het even niet vinden, want het is verder ook irrelevante informatie. Dus ik kan niet op te wachten, toch of wel? Ik dacht het niet. Randy O'Neill nu met The Dance uit 2023.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens, dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Het is weer maandag.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

zou deze plaat wel elke dag kunnen draaien van The Real Thing met die feel-good klassieker You To Me Are Everything uit de zomer van 76. En de historische plaat, want dat is het zeker, want met dit nummer werd deze formatie uit Liverpool de allereerste zwarte Britse band die een nummer 1 hit scoorde in de officiële Britse hitlijsten. Over Britse hitlijsten gesproken, een a cappella groep genaamd de Flying Pickets, opgericht door een bende politiek actieve toneelspelers, besloot een cover te maken van de synthesized pophit Only You van Yazoo. Ze lieten hun synthesizers en drumcomputers thuis en vertrouwden puur op de kracht van de menselijke stem. Only You, de Flying Pickets.

The Stranglers met die even mysterieus als geniale Golden Brown uit de vroege voorjaar van 1982. En wat een fascinerend buitenbeentje is dit in de popgeschiedenis. De platenmaatschappij zag er aanvankelijk helemaal niets in. Het nummer was veel te rustig voor de punk-pop-band en het had een uiterst complexe wisselende maatsoort. Eentje van driekwart en eentje van vierkwartsmaat. Maar het publiek beslist anders. Gedragen door de iconische klaversymbool gestuurde melodie van toetsenist Dave Greenfield en de dromerige vocalen van Hughes Cornwell werd dit namelijk hun allergrote internationale hit. Een absoluut meesterwerk met een goud randje. En dit is natuurlijk Sicky Marley en de Melody Makers en Tomorrow People.

Samen met haar broer Ricky en vader Marty Wilde ruilde ze de arme synthrock sound van haar eerdere hit in van de swingelde bijna jazzy pop sound, compleet met knallende koperblazers. Love Blonde, Kim Wilde. Genoeg gepraat, zullen we maar zeggen. Dit is Kaya Gugu met Too Shy.

was een hele grote hit in de jaren 80 met die sfeervolle funky What Kind of Boy Are You Looking For Girl uit het voorjaar van 83. Afkomstig van een succesalbum Love Shot. En zanger Earl Brown bewees hier maar weer eens dat hij als geen ander wist hoe je een zwoele groove moest neerzetten. Hot Chocolate.

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: John Keeble, de drummer van Spandau Ballet, viert vandaag zijn 67ste verjaardag. Hij richtte op school samen met Gary Kemp, Tony Hadley en Steve Norman en later Martin Kemp de band op die zou uitgroeien tot Spandau Ballet. En met zijn rustige maar herkenbare drumstijl vormde hij de ritmische basis onder wereldhit als True, Cold en Trudy Barricades. In de jaren 80 groeide de band uit tot een van de grootste namen in de Britse New Wave. Ze stonden onder meer op Live Aid en werkten mee aan Band Aid. Na het uiteenvallen van de band volgden rechtszaken en een lange pauze. Maar in 2009 kwam Spandau Ballet weer bij elkaar. Begin vorig jaar kampte hij met gezondheidsproblemen en moest hij tijdelijk stoppen met optreden. Inmiddels gaat het beter en hopen fans nog altijd op een laatste reunie van de oorspronkelijke bezetting. Vandaag dus felicitaties voor John Keeble. 67 jaar en nog altijd de stille kracht achter het geluid van Spandau Ballet.
1: Platenprak met René van Elst.

0: Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Beste moeite waard om het te bezoeken.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: En hier heb ik zin in.

0: ja, kunnen draaien bijvoorbeeld. Als ze me missen, dan ben ik vissen. De special staat klaar met Ghost Town, de laatste platen. Want Living in the Box komt er ook nog eventjes na. En wat mij betreft ben ik morgen weer tussen 1 en 2. Jij ook?
1: Jawel, tot ziens.
0: Nee, dan is het tot horens. Tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vita en Ronald staan op dinsdag 17 juli van 8 uur op de kiosk in Son. Vita en Ronald is een semi-akoestisch duo met een repertoire dat het beste valt te omschrijven als Americana. Ze spelen country, 60s, blues, folk en rock'n'roll. En ze hebben een breed repertoire van de Everly Brothers tot de Mavericks. Te beluisteren op vrijdagavond 17 juli vanaf 8 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Shop nu de leukste de kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Van de Palande, de argo-ecologische tuinderij aan de Palande 1 in Oorschot, wordt in de zomer meerdere workshops bloemschikken georganiseerd. Onder begeleiding van Jeanette Klaassen leren deelnemers hoe bloemen het beste geoogst kunnen worden. Hoe ze gebonden worden tot een korenschoof en hoe ze langer mooi blijven. Na afloop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt boeket. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 juli en zaterdag 12 september. Steeds van 10 tot 12 uur 's middags. Een creatieve activiteit voor iedereen die van bloemen houdt.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zon en Breugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditie Trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de Conditie Trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot €362 miljoen, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
10: SNB
11: 107.5 FM.
10: En overal via radio SNB.nl.
11: Radio
10: SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

One, two, three, four. You got to. You got to. You got to.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot vinden deze zomer orgelconcerten plaats op het gerestaureerde Smitsorgel. Op zondag 12 juli speelt organist Tanny van Loon een concert om 3:00 middags. Het historische orgel staat bekend om zijn rijke en krachtige klanken en biedt een bijzonder luister. En biedt een bijzondere luisterervaring in de monumentale basiliek aan de markt in Oorschot. Later in de zomer, op zondag 30 augustus, volgt een tweede concert met organist Rob Nijlof. Eveneens om 3:00 middags. Een mooie gelegenheid voor liefhebbers van klassieke orgelmuziek. Kom dus luisteren op zondag 12 juli om 3:00 middags in de Sint-Pietersbasiliek in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 14 juli organiseert INV Best een best kort zomerwandeling. Vanaf de parkeerplaats bij Nieuwpoort de Skeken aan de Koppelstraat in Best. Tijdens deze begeleide wandeling neemt een IVN-gids en een begeleider deelnemers mee voor een ontspannende tocht van ongeveer 3 kilometer door de natuur. Het tempo ligt laag en de route gaat over goed begaanbare paden met onderweg mogelijkheden om te rusten. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is bedoeld voor iedereen die graag in gezelschap de natuur wil beleven. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken. Op dinsdag 14 juli bij Natuurpoort de Scheken aan de Koppelstraat in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden

0: Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Verbouwen zonder gedoe. Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkel. aanhuis.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Wekker Radio van start met Lindsay Buckingham. En Trouble.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Dat was in de jaren 80. En deze ook, maar wat later in dat decennium. Ik heb het over de Mac Band. De McCampbell Brothers staat er ook nog bij. And Roses Are Red. La Marije. Violets Are Blue. Je weet het nooit. Dekker Radio. Luister maar.

leuk nummer is dit, hoor. Een jaartje geleden ruim. Emma Bale heet ze. Kijk niet weg. Nou, dat doen we dan maar niet, hè. We gaan eens eventjes kijken in de jaren 60. Met Ellen Price en ze zet.

Simon Smith en his amazing Dancing Bear. Uit 1967 was die, van Ellen Price. Dit is een mooie van Anouk. Ook alweer wat gedateerd, maar toch de moeite waard. Titel: haar vriendje toendertijd, Dominique.

in excess. Need you tonight. Knalboom uit. En dit is een Nederlands gezelschap. Jurk, uitroepteken. En Kabalis. Dennis van de Ven. En Jeroen van Koningsbrugge zijn dit. Jongens, zing er maar.

0: mooie, van David Gates en Brad hoorde je. Make it with you. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Deze drie. Zo in de...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Op vliegbasis Eindhoven is gisteren een vliegtuig aangekomen met reddingswerkers. Ze hebben de afgelopen dagen geholpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het gaat om een Nederlandse groep van het Urban Rescue and Search Team. Ze vertrokken vorige week vrijdag. Op de vliegbasis werden ze opgewacht door familie en vrienden. De politie heeft zaterdagavond een bestelbus met 600 flessen lachgas van de snelweg geplukt. De auto werd op de A2 bij Waalre opgemerkt na een 112-melding. De bestuurder slingerde flink over de weg. Er ontstond een achtervolging en die stopte pas bij Moergestel. Daar is de bestuurder aangehouden en zijn de flessen lachgas in beslag genomen. De burgemeester van Zonnebreugel roept op om alert te zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens haar is dat vooral op bedrijventerreinen een probleem, omdat daar buiten werktijd minder toezicht is. Daarom zijn de ogen en oren van inwoners en ondernemers extra belangrijk. Het kan bijvoorbeeld opvallen dat er 's nachts verdachte activiteit is bij een bedrijfspand, of dat er overdag juist opvallend vaak niets gebeurt. Samen met het Dommelstroom Interventieteam proberen verschillende gemeenten ondermijnende criminaliteit te bestrijden. PSV Vrouwen heeft gistermiddag een oefenwedstrijd tegen het Oekraïense Metalist Kharkiv gewonnen. Het werd thuis in Eindhoven 2-1. De Eindhovense dames hadden de hele wedstrijd de overhand. Net voor rust viel de 1-0 en kort na de rust kwam er een tweede doelpunt bij. Ondanks een tegendoelpunt later in de tweede helft hield PSV de controle. In de wedstrijd deden verschillende nieuwe speelsters voor het eerst mee. En de mannen van PSV hebben gelijk gespeeld in een oefenduel tegen Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. Noah Fernandes maakte de 1-0 in de eerste helft. Na rust scoorden de Belgen. In de wedstrijd deden naast bekende spelers ook veel jeugdspelers van PSV mee. Later deze maand oefenen de Eindhovenaren nog tegen Villarreal. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Leuk hè, zo'n oude hit uit de jaren 70 van Peter Orloff en Ein Mädchen für immer. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. We hebben er 3 achter elkaar. Dadelijk Moving into Tucson met Stand By Me. Maar eerst Sheryl Crow. Love Will Save the Day.

Moving into Tucson. Tucson, zeg je dat. Stand by me van verleden jaar. Of van eer verleden jaar. Nee, van verleden jaar. Zo is dat. Maxi Priest. Hey, ken je die naam nog? Dit is uit 1990.

is namelijk al een tijdje geleden dat dit een hit was, in 1990. Ja. Dat is ik zeg wel 800 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Lekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt het goed. Een ander mooi moment is dit van Samantha Sang. Haar achternaam is een verleden tijd in het Engels. Grappig is dat. Emotionating.

Dankjewel, Eva. Je hebt het mooi gedaan. Dekker Radio. Even wat herrie maken. Doe je oren maar dicht. Nou, nee. Dat is overdreven, toch? Daryl Hall. En John Oates. Adult Education heet hij.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht gaat de jaarlijkse rock-and-roll meeting los in Eindhoven. Bezoekers worden verrast door een rock-and-roll-markt, een indrukwekkende auto- en motorshow en een fantastische line-up van internationale artiesten. De toegang tot dit evenement is gratis. Het feest vindt plaats bij de Wim van Doornen muziekkiosk op zaterdag 18 juli van 12 uur 's middags tot bijna middernacht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Zelfs je naam is mooi, Henk Westbroek. We gaan het even hebben over de slagerij Lelyveld. In 1937 werd de slagerij opgericht in de maand juni, Gesselse straat 100. In 1944 werd het pand verwoest door een bombardement. Na wederopbouw en de verhuizing eindigde de zaak in 1961 op de huidige adres, Gesselse straat 122. De zoon Walter werd in 1947 betrokken bij de slagerij. En de huidige eigenaar, Jos Lelyveld, kwam erbij in 1977. Dus zitten we inmiddels al aan drie generaties. Jos leert zijn vrouw Inge kennen in 1982. En vandaag is ze jarig! Dus het wordt morgen Blue Monday. New Order.

Zondag 27 september is hier weer de Hollywood Revival. Zorg dat je erbij bent. Ik denk dat we een hele mooie lasershow erbij gaan maken met die muziek die je net hoorde. Zou mooi zijn. Dit is 2 jaar eerder uitgekomen, 1986. Genesis. Het land is in verwarring. Het land waarin wij leven is al heel lang in verwarring. The Land of Confusion.

Heerlijke 12 inch uit 1986 Genesis. Het was een van de paradepaardjes in de Hollywood Lasershow. Patrick Cowley.

voor het Pradium vastgoedteam onder leiding van Jorin van Mol, gevestigd in de Lichttoren nummer 32 in Eindhoven, gaan wij de volgende plaat draaien van Toto.

Mooi. Totaal voor het Pradium 10. Vastgoed gevestigd in de Lichttoren 32 in Eindhoven. Voor al uw zaken en aankopen en verkopen. Oktober 1987. Gemaakt door een megamix van High Kane. Hier is schitterende YouTube.

Uitgebracht in de tijd door de DMC, de Disco Mix Club. Onlangs is overleden Victor Willis. Hij speelde die iconische politieagent in The Village People. We gaan twee platen draaien van Village People in Hollywood Swinging. Victor Willis, gestorven aan een korte maar heftige ziekte. Hij werd 74 jaar. Hij was de leadzanger en oprichter van The Village People in New York City. Why?

Ik zeg vandaag de twee. En dat wordt natuurlijk deze hele ook leuke speciale plaat in een remix. En ook hier speelt in de clip Victor de hoofdrol.

Heerlijk, veel plezier mee beleefd met de platen van Village People in de Chivago, in de Hollywood, op Revivals en zelfs op Radio SMB in Hollywood Swinging. We zijn zometeen terug voor het tweede uur. Pak even een cappuccinootje. Want we hebben weer heel veel mooie platen. In het tweede uur Hollywood Swinging. Tot zo!

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
1: SNB
6: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
1: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, hè, binnen en buitenland, aan Inge Lelyveld. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

De slagerij Lelieveld. De familie heeft de slagerij al die jaren weten te behouden door mee te gaan met de tijd, terwijl het ambacht centraal bleef staan. Want Walter zei altijd dat de slager niet alleen vlees verkoopt, maar ook een vertrouwd gezicht is in de buurt. En ook dat zie je nog steeds terug in de manier waarop Jos en Inge de zaak runnen. En ze combineren traditioneel slagers vakmanschap met moderne producten zoals maaltijden, barbecue en wild specialiteiten. En slagerij Lelieveld vind je aan de Gesselse straat nummer 122. En voor de deur staat een loei van een koei. En we wensen vanuit hier Inge nog een hele mooie verjaardag. Op deze zondag. En leuk dat jullie luisteren allemaal.

Another lady in red als eerste plaat is hier nummertje 2. Spandau Ballet. Oh, het is mooie jaren 1983. Want in dat jaar ontmoette ik de liefde van mijn leven. En dat is het nog steeds. Er staat dus meer dan dit gold. Het is de zuiver platina. Ga dat dan genieten, het kampertuur, want we hebben nog heel veel mooie platen.

1983, het jaar van de dartelende vlinders. Vier jaar later. Dan hebben we het over 1987. Draaiden wij deze in de Hollywood. Delegation. You and I. En dat is niet dat ding van de kip, hè? De I.

ik zat te denken, soms zou je zomaar weer terug willen op die dansvloer in 1987 bijvoorbeeld. Samen met Gino Sassio.

Even iets heel anders. Bob Marley en de Wailers. Sta op voor je rechten. Dat zouden we eens vaker moeten doen, lieve mensen.

Je hebt het al vast en zeker begrepen. Live opname van Bob Marley en de Wailers. Get up and stand up for your right. Maar begrijp best dat je soms moedeloos wordt van bepaalde dingen die in de wereld gebeuren. Maar, don't give up the fight.

heerlijke mix. Uit het jaar 87, 1987. Tina Charles, Tavares. Marshall Hayne, Real Thing, Hot Chocolate, Candy Stanton, Third World. En als laatste hoor je nu nog steeds Chic. Wow.

Ik ga vast afscheid nemen van jullie, mijn lieve luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie zondag van. Blijf gezond. En wij zijn er volgende week weer met Hollywood Swinging. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit met een hele mooie mix van Luther Vandross.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog, met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
11: I have a dream that one day...

0: not create any.
1: Ja, een goede avond. We zijn er weer, Caribisch Carousel, live vanuit de studio bij Zonnebreugel. Ik ben er vanavond tot 9 uur, Marion Del Prado, en je luistert naar Caribisch Carousel.

Ja, met Saludando, a los salseros, luister jij naar het begin van Caribisch Carousel Radio zonder Breugel. Ik ben Marion Prado, ik ben er tot 9 uur. En het is vandaag 6 juli. Het grappige is dat het hier 1 graad warmer is dan op Curaçao. Het andere is dat op Curaçao de temperatuur vannacht hetzelfde blijft en bij ons hij 10 graden zakt. Afijn, we gaan er weer een 2 uurtjes gevarieerde muziek van maken. Ik had vanmiddag weer heel erg veel blijheid met het maken van het programma. Dat is toch altijd naar muziek luisteren, dat ontspant. En ja, ik doe het graag. Ja, en ik weet in ieder geval dat er 1 luisteraar is en die ligt in Leiden op de rug te luisteren naar Caribisch Carousel. Dankjewel, Bianca. De volgende, Tres Dias, Alexandra Breu. Hij is donderdag in Amsterdam.

Ja, mooie teksten hier over liefde en wat iemand wil en wat iemand niet wil. Ik zei net, ligt iemand op zijn rug. Daar bedoelde ik natuurlijk mee dat mensen in tuinstoelen in hun tuin liggen met het weer. En op de bank, in de airco. En inmiddels zullen ze wel naar de keuken gaan en gaan koken. Afijn, een mooi oudje van Afrikando.

Ja, ik hou van die muziek van Frikando. Er zijn een heleboel nummers die super dansbaar zijn. En je hoort ze niet zo vaak. Deze heb ik lang niet gedraaid van Rebaretto. Guarare.

Ja, en hij is toch wel een van de grootheden ook uit het Fania-tijdperk. Mijn jingle die begint met die toespraak van hoe heet die? Martin Luther King. Dat muziekje wat erachter zit, dat komt van een van zijn LP's, van Acid. Hij heeft met dit nummer Guarare in 1975 een Grammy Award gewonnen. Hij is eigenlijk pas in 2006 overleden aan complicaties van een hartoperatie. Het was een Puerto Ricaan. Hij is in de Bronx en East Harlem opgegroeid. Daar werd hij geconfronteerd met de jazz en de salsa. Hij is toch wel een van de grote slagwerkers, conga's. En zijn bijnaam was Hard Hands. Oké, de volgende is weer muziek van eigen bodem. Belgische bodem eigenlijk. Dat is Tommy Soto. En een nummer wat ik niet zo vaak gedraaid heb. Un son para enamorados. Ofwel een liedje voor verliefden.

Ja, Tommy Jottolo, hij heeft mij verteld dat hij de komende tijd weer met een solo-album uitkomt. Dus het gaat hem goed. Hij is steeds muziek aan... Zo, gaan we even uitzetten. Hij is muziek aan het schrijven en... nou ja, Thomas Klauw heeft ook heel veel optredens. Afijn, even iets anders. Ik was gisteren, had ik eens gedacht... toen ben ik gaan kijken naar hier in Eindhoven, de Wielenwaal. Dat is een heel groot park waar Frits Philips woonde. Dat hebben ze tegenwoordig opengezet voor publiek. En daar vinden allerlei culturele dingen plaats. Er is van de natuurmonumenten is er inmiddels ook een museum gekomen en zo. Erg leuk. En mijn dochter die heeft als vriendin mensen die haar elke keer vragen om op te treden. En ik was daar dus gisteren. Ik ga jullie even een stukje laten horen van een nummer waar ik straks het origineel van ga draaien. Even kijken of het gaat lukken. Kom. Nee, dat doet hij niet. Ik dacht hij gaat nu wel op de computer. Wacht even. Ja, nee.

En dat was duidelijk een jazzgitarist die ze even had geleend. En die wilde de tres invullen, maar dat ging niet helemaal als je goed luistert. Maar desalniettemin. Dat was mijn dochter live en ze zingt Spaans, ze zingt Engels en Afrikaans ook nog. Dus ja, dit is een nummer van Cetangano. En ik ben ooit met haar naar een concert van deze man geweest. Het is een Madrileen, een rapper. En die toert rond en die doet een beetje zijn concerten zoals Roda de Hollanda. Dan zit ze met een heleboel vrienden aan tafel. Zo zit hij ook op het podium. En dan spelen ze dit soort nummers. En die vrienden van hem die vallen dan in met een gitaar. Of ze klappen. Of er is een toetertje. Of van alles en nog wat. Grote artiest in Spanje. En ik vind het heel leuk dat ze dat gewoon zomaar weer opgepakt heeft. En ja, eigenlijk een cover ervan gemaakt heeft voor de eigen manier. Dit is het origineel.

0: venido. Mira.
1: Vámonos.
2: Ja, dan zit ik ook nog te luisteren. Ik denk dat ik een ander nummer van C. Tangano op heb gezet. Maar het doet er niet toe. Het geeft wel hetzelfde sfeertje aan. En zoals ik al zei, ze zitten dan met die concerten... met een tafel op het podium met heel veel vrienden, muzikanten, vrienden. En dan, ja, dan krijg je zo de Roda de Hollanda. Dus er wordt van alles gezongen en met elkaar gedaan. Dus hartstikke leuk. Ik vond het een heel leuk concert. Ik dacht, nou, wat ga ik nou naar een rapperconcert? Maar het was hartstikke leuk. De volgende is natuurlijk van Romeo Santos en Prins Royce. Komende zondag in het Zuiderpark wordt een druk bezocht concert. En het draait allemaal om de, hoe heet dat, de CD Better Late Than Never.

Ja, ik moet altijd lachen om mezelf, want dan heb ik het over een cd, maar ja, dat is gewoon maar een medium waarop het uitgebracht wordt. Het is natuurlijk een album en er staan hartstikke mooie nummers op. Ik heb hem ook als hotshot gehad en ik denk dat we erg gaan genieten komende zondag in Den Haag in het Zuiderpark. De volgende is een band waar ik het al vaak over gehad heb. Ik draai er ook veel van, Septepo Accaré. En ik heb het ook verteld, want ik heb ook die als een maand, in een maand als hotshot gehad. Zij hebben van een hele beroemde songwriter, waar veel artiesten gebruik van maken, hebben ze een song-album gemaakt. En dit is een nummer van wat eigenlijk door Mark Anthony wordt vertolkt. Maar zij hebben er dus een andere draai aan gegeven.

Omar Alfonso. En die heeft dus wel 200 liedjes geschreven. Onder andere voor Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa. Hij is een Panamees. En dat album wat Acaré dus gemaakt heeft, dat heet Homenaje a las Canciones de Omar Alfonso. En dit was er één van. Mooi album. Ik weet niet of jullie het al horen op feesten, maar de bewerking van AI op salsa-nummers is ook in volle gang. Dat is wat achtergebleven, omdat het natuurlijk wat moeilijker is met die percussie en zo. Maar ik hoor het gewoon de hele tijd. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind sommige nummers, zoals het nummer wat ik nu op heb staan, is best wel heel erg goed. Maar ik hoor toch eigenlijk nog het liefst gewoon...

0: cómo va.
1: Ja, goed dansbaar nummer natuurlijk. Een DJ die ook veel maakt is DJ Moreno. Je vindt ze op Spotify. Maar op YouTube staan heel veel AI-bewerkte nummers. Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. En ja, je kan dus als DJ kan je gewoon helemaal je eigen nummers bijstellen en maken en noem maar op. De volgende is een fijne van Linda Leida. Leida heet ze, ja. La Alegría del Montuno. En daarmee zijn we beland alweer 10 minuten voor de klok van 8 uur. En dat houdt in dat ik zometeen moet gaan overschakelen naar onze automaat voor het nieuws. En dan ben ik er natuurlijk na 8 uur nog met een uurtje Caribisch Carousel Radio Zon en Breugel.

Ja, en daar is helemaal niks AI's aan. Dit is gewoon pure muziek door muzikanten. En dat praten wat ze doen, ze vertellen altijd hele verhalen. Ik heb dat al eerder verteld. Dat is eigenlijk de pregoneren heet dat. En dat is eigenlijk de voorloper van rappen. Maar ja, alles heeft zo een andere naam. En ook natuurlijk in een ander genre.

ben benieuwd hoor, die techniek van AI. Want die gaat natuurlijk ook beter worden. Alleen als je bijvoorbeeld Timba hoort of zo, dan ben ik toch heel benieuwd wat mensen daar dan zelf nog aan willen veranderen. En er is natuurlijk een heleboel discussie gaande over wat nou eigenlijk wel mag en niet mag. Want mag je er dingen uithalen? Mag je eigenlijk dingen wel toevoegen? Maar goed, uiteindelijk kan je gewoon je eigen nummers maken. En dan geloof ik niet dat DJ's zo creatief zijn als echte muzikanten. Linda Leida was dat, een Cubaanse. Even kijken, ik denk dat we de laatste of ene laatste nummer ingaan. Ik zei het net al, blijf luisteren naar de klok van 8 uur. Dan ben ik er met nog wat variaties op het Salsa Feestenpad. En dat duurt tot 9 uur. Tot zo!

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
10: I have a dream that one day...

0: not create any.
1: Goedenavond, je luistert naar het tweede gedeelte van Caribisch Carousel op maandag 6, wat is het, 6 juli. En ik ga er nog een lekker gezellig uurtje van maken met wat variatie op het thema van de salsa. Op salsafeesten wordt ook heel vaak andere muziek gedraaid en dat ga ik in het tweede uurtje laten horen. Ja, daar gaan we.
2: Ladies and gentlemen.
1: Italina. Betonzoek uit

Ja, en hier ook van Luc Liran. Luc Liandri is dit. En dat is Guadeloupe. En daar komt de zoek en de compa. En ja, ook weer andere soortige muzieksoorten vandaan. Kadans, onder andere. Deze muziek wordt vaak ook gedraaid op de Kizomba-feesten. Omdat je hier ook wel iets van Kizomba op kan dansen. Maar ik vind het tempo van deze nummers vind ik altijd gezellig. Ik kreeg op mijn kop dat ik nooit iets Surinaams draai. Nou, daar heb ik volgens mij een paar weken geleden al een keer aan voldaan. En vanavond nog maar een keer. Happy Boys.

Ja, Surinaamse muziek was dat. En dat is ook knap vrolijk. De volgende is weer een AI-bewerkt nummer. Maar ja, dit is een Afro-compa-fusion, Haiti. Maar deze muziek die laat het meer toe, omdat het gewoon niet zo ingewikkeld is qua instrumenten. In het Frans.

Ja, misschien hoor je het wel. Dit is natuurlijk veel makkelijker om iets mee te manipuleren. En die tekst bijvoorbeeld al, dat is gewoon ingebracht. En dat doet AI, maakt er dan iets mooi van. Ik had het over het concert van Prins Royce en Romeo Santos komende zondag in het Zuiderpark. Dit nummer wordt heel veel gedraaid en dan denkt iedereen altijd van, oh, dat wordt een merengue. Maar dat wordt het niet.

ik denk dat het wel een mooi concert wordt zondag. En het album is ook hartstikke leuk. Kan je gewoon op de media of de Spotify en zo de platforms vinden. Even kijken, de volgende is speciaal voor die luisteraar die toen straks lekker lui op de bank lag en nu waarschijnlijk zit te eten. En hij is weer in het land, want hij gaat optreden op Kwaku. Kwaku is van 11 juli tot 2 augustus. Een heel uitgebreid programma. Dus dat ga ik niet allemaal behandelen hier. Moet je maar gewoon even op de website.

Ja, dat was een van zijn wat oudere nummers. En daarna is hij natuurlijk beroemd geworden met allerlei nummers van Blue Wave. En nou ja, ook zijn eigen nummers. Even kijken. De volgende is nog eentje van dat album van Better Late Than Never. Van Romeo Santos en Prince Royce. Gewoon om even die nummers te herinneren. En als je daar dan straks staat, misschien kan je ze lekker meezingen. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion Del Pralo en ik ben er tot 9 uur. Wij zijn er altijd op maandag met 2 uurtjes tropische muziek.

Ja, dat was Romeo Santos en Prins Royce. De volgende is een bekende, Juan Luis Guerra. En er gaan geruchten dat hij ook op Kwaku komt, maar daar heb ik nog geen confirmatie van gezien. In de hemel is geen zin.

Ja, altijd fijne muziek van hem. En ook zijn oudere nummers kan je gewoon zo draaien. En dan staat de dansvloer vol. Wanneer was het? Vorige week ben ik naar een social geweest waar een samba-workshop gegeven werd. En samba is eigenlijk de voorloper van kizomba. Angolezen zeggen zelf ook, ze hadden eigenlijk met samba Nederland binnen moeten komen. Het is veel sneller, het is veel vrolijker, het is veel gekker. Als je dat danst, dan kan je als man een heleboel voetenwerk doen. En vrouwen lopen en het is een beetje uitdagend. De muziek die erbij hoort vind ik heel fijn. Samba muziek dus. En deze is van een DJ waar ik wel een beetje een fan van ben. DJ

Ja, dan hebben we over 2 weken. Dus niet dit weekend, maar het weekend daarna hebben we een workshop Semba bij Skifit Salsa Sunday. Dat wordt altijd goed bezocht. In december die wordt gegeven door Kizomba Addicts. Dat is de dansschool die ook bij Skifit les geeft. Dat wordt een ingewikkeld weekend. Dat weekend van die 19e. Er is heel veel concurrentie. Er is ook de vierdaagse feesten. Nou, daar is ook zondagmiddag is een hartstikke leuke Havana aan de Waal. Daar draaien veel DJ's die ook bij Skifit altijd draaien. Maar er is ook een heel groot buitenfeest bij in Roermond. Dus er is op het ogenblik moet je goed in de agenda's kijken en even overleggen met mensen of dingen doorgaan of niet doorgaan. Want er is een hoop in de zomer, vooral met het mooie weer, komen allerlei buitenfeesten erbij. Dus nou, in ieder geval ben je welkom bij ons 19 juli. Dan hebben we een workshop Semba en 2 fijne DJ's en natuurlijk ook de catering. De volgende is een... Ja, oh ja, dat is heel grappig. Dat is een, hoe heet dat, een nummer van Kassaf. Kassaf heeft ook een cd gemaakt waar ze salsa muziek op hebben gezet. Nou ja, Kassaf is ook in de buurt. Die komt op de Antilliaans feest en ook op Kwaku.

Ja, dat hebben jullie vast niet vaak gehoord. Cassaf met salsa. Dus ja, grappig. Even kijken. Oh ja, dit is heel leuk. Dit is Después de un beso. En dat is een heel bekend nummer van Alexander Abreu. En deze keer zingt hij het zelf samen met Septeto Nacional Ignacio. Mooie versie.

0: Supermooie versie, de zonversie van Después de un Beso. Ja, en eigenlijk zou ik nu ook moeten weten of het origineel van Alexander is, of dat het toch een of ander verstopte schrijver is geweest. Zal het eens opzoeken. Maar in ieder geval mooi. Waar ik nog niks over gezegd heb, is het Alegria Festival. Dat is het komend weekend. Dat is in Eindhoven. Dat is een groot festival op het Ketelhuisplein. Het is van 2 tot 10 s'avonds. Het is gratis. En er wordt van alles gedanst en eetentjes. En het is altijd heel gezellig. En als je de salsa zien in Eindhoven een beetje wil zien, dan moet je zeker naar Alegria gaan. Want daar komt altijd iedereen ook van vroeger elkaar tegen. Heel gezellig. Ik ben er helaas niet. Want ik ben dus naar het concert van Romeo Santos. Maar een aanrader voor het weekend. En zeker als het mooi weer is. Ketelhuisplein van 2 tot 10 s'avonds. En gratis entree. De volgende is... Oh ja, dat was een hele onbekende. Die vond ik wel heel mooi.
1: Oye, avísale a la vecina que el guajiro va a tocar.

Ja. En het is een wat nieuwere artiest. Hij, zijn origine is natuurlijk toch de Cubaanse muziek. Maar zoals hij beschreven wordt... He brings a Cuban song with a modern twist to Miami. Nou ja, dit ga je allemaal horen. Ik had toch het idee dat dit ook weer AI bewerkt was. Maar goed, misschien ben ik nu een beetje... Hoe noem je dat? Dingen aan het worden. De volgende gaat trouwens wel weer van worden. Want dat is van die DJ Moreno. Nou, wat was zijn naam? Roncalunga. Misschien komen die nog wel eens tegen de komende tijd. Hij schijnt ook te toeren in Europa. Wat verder. We zijn bijna bij het einde van het tweede uurtje... Caribisch Carousel bij Radio Zonder Breugel. Het is nog 10 minuten. Dat houdt in dat ik straks ga schuiven naar het nieuws. En dan hoop ik dat jullie weer genoten hebben... van 2 uurtjes Caribisch Carousel. Je kan ze terugluisteren op Mixcloud. En ik ga ze ook weer op Soundcloud zetten. Dus wat dat betreft, als je nu niet geluisterd hebt... dan zal ik op mijn Facebook en her en der vertellen... waar je dan terug kan luisteren. We gaan snel naar de volgende.

Ja, ik weet niet of jullie het horen. Maar het klinkt altijd een beetje hol. Die AI-achtige muziek. En die tombouw, zoals ze dat noemen in de salsa muziek. Die begint altijd een beetje hetzelfde. Enfin, we gaan de laatste nummers in. En dit is El Tiempo Nunca Regresa. Oftewel, de tijd komt nooit terug. Dat is helemaal waar. Even kijken. Oh ja, ik wou iets over de agenda zeggen. We hadden vroeger een agenda voor het zuiden. Dat was ontzettend handig, maar die is er nu niet meer. En nu zijn er verschillende agenda-sites. En er is zoveel gaande dat ik dat eigenlijk gewoon bijna niet kan, kan behandelen in het programma. Dus ik zou zeggen, kijk maar eens op salsa.nl of Latin World. Of Salsa Datavies. Agenda Salsa Lovers. De salsagids.nl. Er is van alles. Misschien ga ik het ooit nog wel eens een keer weer terughalen. En dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik heb namelijk ook nog niks te doen meer. Dus...

Nee, tijd komt niet terug. Dat klopt. En ik moet dus ook afscheid nemen. Het is 5 minuten voor. Bonsemaan, zeggen ze dan op de eilanden. Een hele fijne week toegewenst. En geniet van de dingen die je doet. En vooral als het weer gewoon nog een beetje lekker blij blijft. Doei doei, tot volgende week.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
13: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Ik trapte de uitzending af met een flinke dosis authentieke Americana en country roots. Ik heb deze week weer een geweldige selectie voor je klaarstaan. Met speciale aandacht voor kerstverse singles, pareltjes in Made in Holland en de vaste rubrieken. Geniet van het komende uur. Met zijn rauwe doorleefde stem brengt Dallas Barrow pure Texaanse rootsmuziek. Als eerste hoorde je The Way the West Was Won. Een ijzersterke samenwerking met country-icoon Jim Lauderdale. Justice in the West en The High Low zijn de volgende nummers.

Dallas Burrow is de zoon van Paul Burrow, een bekende songwriter die destijds bevriend was met legendes als Townes Van Zandt en Guy Clark. Het talent zit dus overduidelijk in de genen.

Charlie Crockett levert het album van de maand met Clovis. Op de Hallelujah Trail hoor je direct zijn kenmerkende neo-traditional country sound. Die klinkt alsof het in de jaren 60 is opgenomen. Crockett blijft een van de meest productieve en authentieke verhalenvertellers van de huidige country scene.

Twee ras-echte Texanen bundelen hun krachten op de single Fort Worth. Randall King, bekend om zijn traditionele honky-tonk-sound, kleurt prachtig buiten de lijntjes samen met de energieke Kylie Frey. Een heerlijke, ronkende country-track die je direct meeneemt naar de warmte van de Lone Star State.

De original van de week is een absolute klassieker uit 1970 van Charlie Pride. Dit nummer werd destijds een gigantische nummer 1 hit in de Billboard Hot Country Songs. Charlie Pride was niet alleen een country legende, maar begon zijn carrière als professioneel honkbalspeler in de Negro Leagues, voordat hij de muziekwereld veroverde. MUZIEK

Country-icoon Vince Gill weet de gevoelige snaar als geen ander te raken met zijn single A Mother's Prayer. Gills loopzuivere emotionele stem en het ingetogen gitaarspel creëren een intieme sfeer die diepe indruk maakt. Het nummer is een ode aan moederliefde en hoop. Gebracht met de integriteit die we al decennia van hem gewend zijn. Een prachtig kippenvel, opwekkend rustpunt in deze aflevering.

De act van de maand is niemand minder dan Linda Ronstedt. En we horen haar hier met haar iconische hit You No Good. Hoewel het nummer oorspronkelijk van D.D. Warwick is, maakte Ronstadt er in 1974 een wereldwijd succes van. Het was haar allereerste nummer 1 hit in de reguliere Billboard poplijsten.

Shaboozey mengt op geheel eigen wijze hip-hop beats met traditionele country-elementen en gitaarriffs. Met de single Cowgirl laat hij horen waarom hij momenteel een van de meest besproken vernieuwers is in het genre. Een moderne, dansbare country-track met een aanstekelijk ritme.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Strange Fascination is een sfeervolle track met een donker, mysterieus randje dat perfect balanceert tussen Americana en indie pop. De indringende vocalen grijpen je vanaf de allereerste seconde bij de strot.

David van Kolwijk brengt zijn interpretatie van As Good As I Once Was. David laat horen dat hij de Amerikaanse country en roots traditie volledig in de vingers heeft. Een heerlijke, nuchtere track met een fijne knipoog in de tekst. MUZIEK

Tot slot van de drieluik de jonge singer-songwriter Lotte Walda. Haar single Surprise Me sprankelt van de creativiteit en laat een frisse folk-pop-sound horen. Met haar heldere stem en sterke melodie bewijst ze een grote belofte te zijn binnen de Nederlandse muziekscene.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Twee zwaargewichten uit de underground country slaan de handen ineen. De Canadees Cor Ploent en de Texaan Hayes Carl brengen met Much Too Young een geweldige, ietwat cynische, maar energieke single. Hun stemmen vullen elkaar perfect aan in dit ras echte verhalende country nummer. Ja.

Nogmaals het album van de maand met een track van Clovis. Op Waylon Rides Again brengt Crockett een overduidelijke muzikale groet aan outlaw-legende Waylon Jennings. Het lome, wiegende ritme en de diepe stem van Charlie zijn hierin onweerstaanbaar.

Ik sluit dit eerste uur in stijl af met Waylon Hanel en zijn single When Waylon Came to Nashville. Het nummer is een prachtig eerbetoon aan de begindagen van de outlaw country beweging in Music City. Met zijn traditionele sound houdt Hanel de erfenis van zijn naamgenoot glansrijk in ere. Ik ben zo weer bij je terug. In het tweede uur breiden we de playlist uit met onder andere de songwriter in de spotlight. Ditmaal Natalie Hemby. En nog meer van Linda Ronstedt.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur duik ik diep in het werk van een van de betere songwriters in Nashville. Checken we de cover van de week en zetten we de spotlight op een bijzonder project. Ik opende met een ijzersterke samenwerking tussen de heren van Midland en country-icoon Clint Black. Up in Texas ademt de sfeer van de traditionele jaren 90 country, waar Clint Black groot mee werd, gecombineerd met de hippe retro-vibe van Midland. Een heerlijke binnenkomer.
1: Warm aanbevolen.

Nu Linda Ronstedt en twee van haar absolute meesterwerken. Als eerste luister je naar het vrolijke When Will I Be Loved. Een cover van de Everly Brothers waarmee ze een nummer 1 hit scoorde. Direct gevolgd door de twee moedige Carmelita, geschreven door Warren Zevon. Ronstedt bewees met deze tracks haar ongekende veelzijdigheid en het talent om andermans nummers volledig naar haar hand te zetten. Haar krachtige, loepzuivere stem blijft decennia later nog altijd diep indruk maken op muziekliefhebbers wereldwijd.

Opnieuw aandacht voor het album van de maand, Clovis van Charlie Crockett. Met Top Hand levert hij een ras-echte cowboy ballad af. De subtiele instrumentatie en zijn lome, authentieke voordracht voeren je zo mee naar de uitgestrekte prairies van West-Texas.

0: Een absolute powerhouse samenwerking op de track Reclaim All of Your Time. Het duo The Warren Treaty bundelt de krachten met Valerie June en country-legende Wynonna Judd. Het resultaat is een bezielde mix van country, gospel en soul, waar de vonken van afspringen.
1: Heet van de naald.

De getalenteerde Willow Evelyn laat van zich horen met haar frisse single Work To Do. Evelyn valt op door haar unieke dromerige stemgeluid dat prachtig contrasteert met de traditionele country-instrumentatie. Het nummer heeft een aanstekelijk ritme en een optimistische vibe. Ondanks dat de tekst gaat over hard werken en doorzetten.

In de rubriek Cover van de Week horen we de Britse klasbak Paul Kerk. Hij waagt zich aan de Charlie Pride klassieker die je in het eerste uur hoorde. Kerk geeft er met zijn wereldberoemde soepele soulstem een verrassende en uiterst smaakvolle pop-soul draai aan.

Een droomsamenwerking tussen de Britse folkrockers van Mumford & Sons en Amerikaanse country-gigant Chris Stapleton. De single Here brengt het beste van twee werelden samen. De grootste, stuwende arrangementen van Mumford en de rauwe, emotionele soul-vocalen van Stapleton.

Dit blokje is gereserveerd voor Natalie Hemby, een van de meest gevierde songwriters in Nashville. I'll Remember How You Loved Me was het eerste nummer. Nu nog aandacht voor This Town Still Talks About You en Cairo, Illinois. Hemby schreef talloze hits voor sterren als Miranda Lambert en Lady A. Maakt deel uit van de supergroep The High Women en is de dochter van Dolly Parton's vaste gitariste Tom Hemby. Haar solowerk laat horen dat ze zelf ook een begenadigd artiest is met een scherp oog voor verhalende details. Volgende week meer.

Tijd voor een echte outlaw in de uitzending. Van de legendarische Waylon Jennings draaien we de single Diamonds. Met zijn onmiskenbare, ronkende gitaargeluid en zijn stoere, diepe stem laat Waylon hier horen waarom hij tot op de dag van vandaag een onbereikbaar icoon blijft.

Als eerste hoorde je Forced by Ginger and Secrets. Een prachtige en intrigerende samenwerking met Natalia Dorns. De tweede is zijn solo-track Since We Share. Harold Jacobs weet met zijn weemoedige Americana-sound en filmische teksten een diepe indruk achter te laten. Zijn muziek ademt een internationale sfeer die doet denken aan de betere rootsartiesten uit de Verenigde Staten. Maar komt toch echt gewoon uit eigen land.

Kyle Gates sluit af met I'll Be Fishing. Deze song is het ultieme laidback country nummer over ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en rust zoeken aan het water. De perfecte, relaxte uitsmijter van de show. Ik hoop dat je hebt genoten van deze muzikale reis langs gevestigde namen, songwriter goud en nieuw talent. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB.

De wereld wordt langzaam stiller. Gedachten zweven als wolken voorbij. Laat je meenemen op een reis langs dromerige melodieën en fluisterende verlangens. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige momenten vragen om zachtheid, om ruimte. De late avond leent zich daar perfect voor. Hier in Dream Sessions hoef je niets. Alleen luisteren.

Wanneer de stemmen verstommen en de schermen doven, ontstaat er iets bijzonders. De ruimte tussen de uren, de adem van de avond. Dream Sessions vult die stilte met klanken die niet schreeuwen, maar spreken tegen je hart, tegen je hoofd of gewoon

late uren hebben iets magisch. Alsof alles net iets langzamer beweegt. Geen vragen, geen verplichtingen. Alleen jij en de muziek.

Buiten wordt het donkerder en de wereld lijkt wat kleiner te worden. Hier binnen is er ruimte, warmte en een stem die even bij je blijft. Laat de dag langzaam wegleiden, stap voor stap, noot voor noot.

De uren bewegen rustig vooruit, zonder haast of verwachting. Er is tijd om gewoon te zijn, zonder iets te hoeven verklaren. De muziek doet wat woorden niet al.

er een einde aan dit uur. En keert de stilte terug. De muziek heeft zijn werk gedaan en het hoofd is wat lichter geworden. Dank je dat je er was. Blijf nog even in die rust. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Terug naar het onvergetelijke van Abe is een middag op 13 juli van 1:30 tot 3:00 in het Van Abe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan dit onvergetelijke van ABBE-programma is dat het niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van personen met Alzheimer, maar dat het ook positieve effecten heeft voor zijn of haar mantelzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Er is gratis toegang met een museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over tickets kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli staat de Heilige Oda fietstocht op het programma. De start is bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode, waar deelnemers tussen 9 uur en 10 uur kunnen vertrekken. De gratis fietstocht voert door het prachtige landschap van Sint-Oederode en Son en Breugel en verbindt geschiedenis, natuur en cultuur in de geest van de Heilige Oda. Onderweg zijn er verschillende rustpunten met verhalen over Oda. De kerk en de omgeving, koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen. Fietsen die tussen 9 uur en 9:30 vertrekken, ontvangen bovendien een zegen van pastoor van de Mortel. De tocht duurt tot ongeveer 12:30 in de middag op zondag 12 juli. De start is tussen 9 uur en 10 uur 's morgens bij de Heilige Martinuskerk in Sint-Oederode.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.